0: som de bestuur leidt de lijst zo zijn zo liggen die stuur lijst les niet in je knie die zich jij naar vaak gedaan
1: kan hij ook door let kunnen migne lijst en als geleerd als een zeil kan hij nou op een terug zou die hele stof maar wie er komen als een
0: maar die is er dan die hun is jona daar hun toch door ik zal die machen is moeder over niet ik was nog door is dat zal die lijst niet naar de lijst naar wie verloren
1: moet voor hij nu zou die niet stof
0: bedien dat dat toch van bedien
1: Kev wig for the shade and told us in the relation no cobra cursus and told us me all in the relation so.
0: Oh my head, not there in on.
1: Peter Jones
0: suggestion road. Peter Jones suggestion again is bound on carbon mech and the scar road the shade out to my glade.
1: On me dish a force maltoidi and that the no valele it yell her no
0: maltoidi. Peter Jones.
1: I guess can the Baltan City Temple Grift Rochter gun the mech in the hunt no.
0: Oh, and do you think and dober?
1: Gegl gaan doof.
0: Sure.
1: I guess and the cortino valtelli nish Chúfse, a lorg an dachan seo.
0: Ó, hókoch. Sminik a hóinik.
1: A lorg?
0: Se, ez chan tí chaimíst ebben tóf.
1: Ag tú gríš leo vele?
0: Ag gríš, vel chafá eberiús, an tíg, ar digna, agus an tón, nor eb deskach an mekan, nor eberioch an mekan, dach an dine leist.
1: Ach, is vúr dig seo a chafá eberiún?
0: Se, gan eho trín dig, na tíg eb mechan dine neach, ag mechan leskódit.
1: Vúr dalaf na bá, víse nú ar maile?
0: Ihe, hís ag an dobar víse. Niet aan de helft van de negen, wie zegt hij is een dobber. Is hij stedig een ground cheese, dus hij is een dobber. Ik neem je teler in de schik.
1: En dat ik rust lantje niet voor de gedeen in de orsje, maar hij niet.
0: Oh, wie wat? Wie maar weder de nore de kerst is toch?
1: Ik is niet even een oorzaad aan het rode bresje kan
0: bedoel. Nee, en dat ik nore de wie gekocht in de eisje, want die oorzaad is toch geen dieslis.
1: Ken soort bijle wie zo gehoog aan doven is, dat wie ze vast was?
0: Bijle aan de gasten bij haar.
1: Rwy'n pwynt un ymwyr achten ton?
0: Fi, agos fi'ch gyrion y gwneud tain i fyd mae fi'ch anna hynny, ond o'n gwnwg. Fi'ch anna gers, anna chlwyd.
1: Agos cent o'r clechdw fi'ch yn Thompson?
0: Fi'ch anna clechdw gyn. Fi'ch cael un i fel eisiau'n galed, fi'n eisiau galed, dawn ti'ch eil. I fi'ch eisiau sy'n siŵl o boch, agos sy'n eil, eich da fel o'r reist.
1: Diolch sy'n di'r rwy'n cy?
0: Fi'n eisiau'n rwy'n cy, gyda'n mrig, gyda'n sied, sy'n eil.
1: Agus a bhaile rúis?
0: Agus a bhaile rúis.
1: An díach sé bhís dacha ins na pobana go dhéol orsin?
0: Ó, ní hei mís dacha, ma hei greimir na sigsa fóba rúis sin. Ní bhéach an cadag an dolni an fóban orsin.
1: Néachar,
0: néachar? Néachar, a bhéach mís dacha, bob bhéach dere lín.
1: An rai fáis dacha an dair hachtarach na fag?
0: Ó, rai fáis hachtarach dacha, ní rai fáis dacha an a stíhe.
1: Kan je haast niet er met, wachten zeg, rust onder, in de poppen.
0: Is de blijnt zo, die niet zijn ze gaan naar de ene ogen van de dolle pop. Ik niet weggaan dat machine van door.
1: Kan die nog naar een machine bij, aan de dichtige mijl?
0: Kan de dichtige mijl, speel je ik naar daar, dus hij die dichtige mijl bij de mijl, speel je je behaant dicht dus. Is niet meer gehaald is de lawa.
1: Als kan je nog koer met die weggaan? Weg
0: koer om kien haast zijn is je toch?
1: Weg niet smo.
0: Fíj, mar ní bhíoch le na bhead a stíach os tairin siúcu. Mar ní chaidí sé sgar a cón dobr. Chaidí sé na hiad a hiúrtí an náun chan iad a ní. Agus chaidí sé anna chrúd aig anna dín tar an eachar níis.
1: Fí ní smó cúid mér an orsin?
0: Ó, ní smó cúid mín sér, an orsin ar namar hain sér.
1: Níis, is cláisim gafil tóisina agus seanúca ligut ef siúcu suas na lead óigi, agus hais iad fósat cheánagat?
0: Tóid, iad fósam cheánagum. Is úr meagur gupla cheánagum. Deirigen vänna chassov varon knycke styr sig sker på ett kyss ni med hjärn dag kostas var jag skina mig till blien
1: kan jag gärna känna ni
0: känna en grejen
1: en grejen gär i
0: så
1: jag skulle gärna lika
0: gott jag kan lika om kada den tjejen hos färre sig gatt
1: nej det är den värst
0: det är råd och vänt i en stad sig syr sig tig jag har stått och gått och snå i en
1: tjejen hos färre sig gatt
0: tjejen hos färre sig gatt det är en tjejen hos små gullig må Garsoon gaol ar daclar i gnych. Ban ar tlahawn dynif, nŵw siandyn ag an chiel gan oeri. Agus yn cawn ar y fi gwmant son, mae gael ar yn ffarach o gysdach yn tigsios fi bert fan ag ach tefn yn dyn agus fi o clif o'n ac agus lan o bys na clif o'n. Agus gair ag yn ffardwb, cael lys na rana i. Agus jagar yn fan agus dwrt si, siad o'r glawn ydw dwrt si, clawn o'r glynu. Arach yn y ferf. Arach yn y lan o'r ferf, agos posach lyniad gan o'n chwl. Y sef rhaid ar hyr sy'n mak na bænt rí a fós an bænt seo chile. Fós an bært vak an dá a bænt seo.
1: Agus nír vén gai a latara.
0: Nír vén gai a latara ach fí a gál agus nir anna í.
1: Á, sé, tegé. Conas gai gai maada sétan at cheon?
0: Maada sétan gai leirin cheon. Gólaid sin áma hæt bnecht eir an anam.
1: Agus gólaid sin lán eilis dó chile sibach?
0: Gólaid lán eilis sige. Ég gópla cheon eilis sigum. Na vét mér da hút chan mach Bóðis ferinn lóðinig og bóðil dæs. Ís gett pógan lóðna ég sinn og rána vær. Gólin erinn tæðir ák, nokk ljóm tók. Bóðil gregil ís bjarn erinn, ís gynél og lætt. Smasek mertit chastodin, gavilir shislam. Ach nir gemish nagar vrishish, an kreem lar. Ilir gede gammal anachto, ilov namad. Skvili anargena talkai vadrin, isna holum snav.